Daar gaat over te laat, wij moeten wel keren, hè? Oh, daar gaat over te laat, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is te laat, daar is te laat, dus zijn we dan maar voortstrogen. Jetzt hast du es weib, voortstrogen is er. Daar gaat over te laat, geld is een ding, toch?